0: de Nacht. Ik ben Maurice de Jong.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens

De vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

0: lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. De Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
1: Het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

de lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank, een angstlievrouwke en de vlakke schank, de straatwerkvreugde.

Ik sta op de snelweg zonder benzine. En het regent, vijven stelen. Op de linkerbaan, daar zwemmen zelfs makrelen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Radio Barena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
2: Weerbericht.
4: Zet de airco aan.
5: Radio Barena maakt de zomer heter en beter.
4: Heter en beter.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hits.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fideé of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, Geen Einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: Een weerbericht.
0: Dit is Radio Bahena. Te beluisteren op FM 106.7. Of online via radiobahena.be.

Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend, per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons cloud-divisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: Weerbericht.
0: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media middels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden veelal jonge migranten probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: Weerbericht.
4: Radio Baena.

0: Zet de airco aan.
1: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
2: Lekker.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, Geen Einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Dit is Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
1: Weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Vanuit Baarle-Hertog, Bahena 106.7.

0: je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa, wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa, wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa, wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa, wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa, wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa, wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. Tong naar buiten.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem, dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen, die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis, na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolken en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Ik ben boer Harms en ik kom uit Drent en ik hou van disco.
2: De zomer komt uit je radio.
3: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden.
2: Een weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Bahena. Of geen weer, op vrijdag.

Delilah, een nummer van de Britse zanger Tom Jones uit 1968. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag, laatste aflevering van deze week, Weer of Geen Weer. De huishoudtip, het weerbericht, onze artiest van de dag en natuurlijk leuke info en fijne muziek van onder andere Ricky Nelson, van Paul Anka, Grapefruit, The Flying Pickets, ik heb Charles Navour, ik heb Joe Sound, ik heb France Gall en vele anderen. Tweede plaat, Jimmy Saul, If You Want To Be Happy.

Dus ook al even terug in de tijd, Lenny Koer met de Troubadour. En het rijmt nog ook. Ik heb drie bekenden overleden op een 31 juli. De eerste Amerikaans zanger Jim Reeves, de man werd amper 40, overleed in 1964. Tweede, koning Boudewijn, koning der Belgen, werd 62 jaar, veel te jong overleden. De man overleed 31 juli 1993. En dan de laatste, Jeanne Moreau, een Frans actrice, ze werd 89 jaar. Ze overleed op 31 juli 2017. En nu we toch met het Frans bezig zijn, deze.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Hoe was je zwarte kleding, mevrouw? Wel was de kleding altijd binnenste buiten. Was zwarte kleding met alleen maar ander zwart was goed. Giet 2 sterke mokken koffie bij het wasgoed in de machine. Of wat je ook kan doen, strooi wat zout bij het wasgoed in de machine. Een derde mogelijkheid, doe wat natuurazijn in het bakje voor de wasverzachter.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, Geen Einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Er is niks beter dan gewoon lekkere muziek. Dit is Radio Bahena.

Rick Nelson met Garden Party. 68 jaar geleden, 31 juli 1958, wordt in de Belgische Waaslandtunnel te Antwerpen, die onder de Schelde loopt, het tolgeld afgeschaft. De Waaslandtunnel werd in 1933 in gebruik genomen. Zijn lengte is 2 kilometer 110 meter.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Angelo Branduardi. Hij werd geboren in Milaan 12 februari 1950. Het is een Italiaans zanger, componist en muzikus. Van hem twee nummers: La Pulce d'Acqua en Cogli la Primamella.

France Gall. Kan je bellen van het Eurovisie Songfestival Poupée des Cires, Poupée des Sons. Dat is heel lang geleden hoor. Frans Gall is ondertussen overleden, maar de platen doen het nog altijd. Zoals degene die je daarnet hoorde, Des Branches. Het weer, ja, dat doet het ook nog altijd. Vandaag 29 graden, hele dag zon. Morgen zaterdag 26 gaan we een ietsiebietsie zakken. Zondag 29, maandag 30 graden. En dan dinsdag 27, woensdag 25 en volgende week donderdag 24 graden. De vakantieoorden. Mevrouw, ben jij al op vakantie geweest een jaar? Wat zeg je? Ja. Aha. Hopelijk heb je het heel goed gemaakt. In Tenerife 26 graden. In Las Palmas 24. In Malaga 28. In Antalya 38 graden. En in Benidorm 28. Het is weekend. Geniet ervan. Ga wat zonnen. Doe een terrasje of doe andere leuke dingen. Bij leven en welzijn tot maandag. We gaan eruit met Gino Verano.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
6: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.
3: La noche se fue volando. El día nos arrulló. Y un gran amor nos alienta. La vida que te di al despertar.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En weerbericht.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: Hier op Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fideé of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afvalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En weerbericht.
0: Warmer gaat het niet worden. Dit is de zomer van Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollen staal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan. Bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En weerbericht.
4: We gaan de zomer tegemoet.
2: We gaan de zomer tegemoet met Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, geen einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan. Bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
1: En weerbericht.
0: Dit is Radio Baena. De radio van ons allemaal.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, Geen Einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Hier verdwaal je in de allerleukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden, blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de Mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De zomer is altijd een feest. Hier op Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Alphen vindt op zaterdag 8 augustus weer de Boerendag en Oldtimershow plaats. Dit is een leuk dagje uit voor jong en oud. Op het plein staan vele kraampjes met oude ambachten, streek en brokante producten. Kom kijken wat er allemaal te beleven valt, zoals onder andere het dorsen, malen, bierbrouwen en broodbakken. Verder is er een tentoonstelling van oldtimerauto's, vrachtwagens en bromfietsen. Het thema van de Boerendag is dit jaar paardenkracht en van de oldtimershow Bolinder, Munktel, Volvo. Ook dit jaar is er weer de zomertoertocht voor Brommers en Solexen. De aanvang daarvan is 11 uur. Inschrijven voor deze toertocht is niet nodig. De Boerendag en Oldtimershow op zaterdag 8 augustus begint om 10 uur en gaat door aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie kijkt u op de website boerendagalphen.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: Het is 6 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederland-ticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde €118 miljoen, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
2: De reclame van uw bedrijf.
3: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: leukste muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Bahena.
1: Je m'appelle...

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Weelde vindt op zondag 2 augustus het Midzomerfeest plaats. Ook dit jaar is er een gratis fietstocht voor de recreatieve fietser. Deze start om 9 uur. De inschrijving en de ontvangst van de stempelkaart gebeurt op Weelde Depot. Er zijn 2 tochten uitgestippeld, één van 22 kilometer en één van 29 kilometer doorheen Ravels, Weelde en Poppel. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht die alle stempels verzameld hebben, maken kans op een prachtige prijs. Tijdens deze editie staat het thema Korte Keten centraal. Recht van bij de boer en zonder omwegen. Ook tijdens de fietstocht komt dit thema helemaal tot leven. Vanaf 10 uur kun je de gezellige markt bezoeken. Maar liefst een 50-tal standhouders zullen aanwezig zijn en er is een professionele markt, maar ook onze eigen streekproducten zijn aanwezig. Voor de allerkleinste is er heel wat randanimatie, zoals een draaimolen en knuffelen met dieren. Om 11 uur begint het eetfestijn. Tijdens 2 eetbeurten worden er weer heerlijke frietjes geserveerd met fidee of stoofvlees en als dessert een ijsje met verse aardbeien. Je dient hiervoor eetbonnetjes aan de afhaalbalie van het gemeentehuis te halen of online te bestellen via de website www.ravels.be/midzomerfeest. Je kan kiezen tussen de eerste eetbeurt van 11 uur tot half 1 of de tweede van 1:15 tot half 3. Inschrijven kan tot en met woensdag 29 juli. Er worden geen kaarten voor het eetfestijn verkocht op de dag zelf. Het belooft een dag vol plezier te worden. Kom dus zeker een kijkje nemen en de toegang is gratis. Het Midzomerfeest zal doorgaan op Weelde Depot, Geen Einde 54 in Weelde. En meer informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente www.ravels.be/midzomerfeest.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De KLJ van Zonderijgen organiseert op zondag 9 augustus weer de retrokoers voor recreanten, de Kassei van Zonderijgen. Op deze dag zullen de stalen rossen weer hun ronde maken door het mooie Zonderijgen. Deze wedstrijd op echte oude racefietsen met de Vitesses nog aan de baar en zonder klikpedalen start om 2:30 met een kinderkoers. Om 2:30 is de start van de retrokoers. Tijdens deze koers voor mannen en vrouwen wordt gestreden om een prachtige kassei. Inschrijven voor de wedstrijden kan vanaf 1 uur. Op deze dag is er tevens randanimatie voor jong en oud en de start en finish zijn gelegen bij het Zonneveld aan Zonderijgen 65B. Voor meer info kijkt u op de Facebookpagina De Kassei van Zonderijgen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Het mooiste plekje van Baarle vind je op de radio. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikte de exclave die 80.000 inwoners stelt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit de Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet fluistert je naam.

dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Radio Bahena.
0: Weekend weerbericht.
1: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

of a woman.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 8 augustus vindt in Alphen de Mutrace plaats. Door een kunstmatig aangelegde baan van modder, bestaande uit blubber en bagger, wordt met auto's gereden. Elke rit wordt de baan verzwaard en degene die over alle ritten de meeste meters gemaakt heeft, is de winnaar. Er zijn 5 klassen waarin gereden wordt. De standaardklasse, de standaard 4x4 klasse, de grande 4x4 klasse, de special klasse en de buggy klasse. De aanvang van de wedstrijden is 3 uur en na afloop van de mutrace is er de mutparty met DJ Jarno en Proost. De mutrace Alphen gaat door aan de Oude Rielseweg. Meer info kunt u terugvinden op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
0: Radio Bahena.
2: Weekend weerbericht.
3: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphekaam kunnen op vrijdag 31 juli weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's met of zonder aanhanger worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van uw milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 31 juli gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Radio Bahena.
0: Weekend weerbericht.
2: Hier voel je zomer. Hier hoor je de zomer. Dit is Radio Bahena.

0: wacht op jou.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakte in een slip en stortte in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegaal...

Alle migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Dit is het Radio Bahena weekend met de allerlekkerste muziek.

0: doe hier nog één zo'n rijtje. Yerbas alsjeblieft. Lekker.
1: Wat je diep draagt, doet eeuwig pijn.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakt Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: ook tijdens de zomer de leukste muziek. De leukste muziek en lokale informatie. Dit is de zomer van Radio Bahena.
1: Sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: jou.
1: Het mooiste plekje van Baarle vind je op de radio. Dit is Radio Bahena.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

praten is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het nieuws.
1: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
0: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
1: En er wordt muziek en dans gesignaleerd. Wally!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10:00 vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië. En raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
2: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.